heb je nog een plekje vrij? Geef je mij maar de helft. Als ik je alles geef van mij, je zit je vol van jezelf. Of heb je nog een plekje vrij? Heb je nog een plekje vrij voor mij?

0: juist te zeggen. Zeg, dat is niet gezond, hè, jongen. Voelde jij wel goed in je vel?
1: Ja, maar ik heb zo precies een velletje los aan mijn vinger.
0: Een velletje los? Oei, oei, oei. Hoe durfde jij nog op straat komen? Besmettelijken. Jij moet u zeker...

Ah bon, en als je verliefd bent.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi. Op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

24 uur per dag muziek voor jong en oud. Dit is Monza. Dit is non-stop muziek op FM 106.5 en 105.6 FM.

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

geen vrede, heb geen nood. Vermits jij goed bent en ook trouw, zorg jij voor het welzijn van mijn vrouw.

Farrel pastoor, ik hield van jou. Farrel pastoor, ik hield heel veel van jou. Wij deelden niet hetzelfde lot. We volgden niet dezelfde weg, maar zochten naar dezelfde God. Farrel pastoor, ik ga nu dood. Het is hard te sterven als de lente komt, maar ik ga in vrede, heb geen nood. Als priester, vriend, geloof ik in jou. Zorg jij voor het zielheil van mijn vrouw. En dat men lachen, dat men dansen, want ik hou niet van gehuil. Dat men lachen, dat men dansen, als ik een eerlijk in mijn kuil. Vaarwel, Antoon, ik hield niet van jou. Vaarwel, Antoon, ik gaf geen zier om jou. Het spijt me dat ik nu krepeer, terwijl jij flinker bent dan ooit en triomfeert zoals wel eer. Vaarwel, Antoon, ik ga nu dood. Het is hard te sterven als de lente komt,

meer dan jou. Ik neem de trein voor de eeuwigheid. Ik reis met een trein eerder dan jij. Maar elke trein komt op zijn tijd. Vaarwel mijn vrouw, ik ga nu dood. Het is hard te sterven als de lente komt. Maar ik sluit mijn ogen nu devoot. Ik heb ze voor jou vaak dicht gedaan. Trek jij je nu mijn ziel rust aan. En dat men lachen, dat men dansen. Want ik hou niet van gehuil.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws. In Colombia is een Belgische drugscrimineel opgepakt tijdens een grote internationale actie. Ons land beschouwt de man als een van de gevaarlijkste en meest gezochte criminelen. Hij was tussen 2020 en 2024 speelfiguur bij het smokkelen en verkopen van cocaïne, ecstasy en cannabis. En schoot in Antwerpen ooit iemand twee keer in de benen. De man moet in ons land nog verschillende zware celstraffen uitzitten. Colombia heeft ingestemd met zijn uitlevering. Parket van Limburg waarschuwt opnieuw voor de gevaren van helpdeskfraude. Aanleiding twee recente feiten waarbij oplichters via de telefoon geld wilden aftrokkelen. De politie kon inmiddels drie verdachten oppakken, onder wie twee Nederlanders. Vlamingen verliezen massaal de weg naar de Toog. 4 op 10 Vlamingen gaan vandaag een pak minder op café dan vroeger, blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een grootschalige bevraging van VTM Nieuws. 1 op de 4 mannen pint nog minstens 1 keer per week op café, bij de vrouwen 1 op 8. Een Antwerpse cafébazin en cafébazen bevestigen dat de gewoontes drastisch veranderen. Er wordt bijna niet meer op café gegaan. Thailand is officieel begonnen met de bouw van een omstreden muur op de grens met Cambodja. De constructie wordt bijna 4 meter hoog en 8 kilometer lang, uitgerust met scherpe prikkeldraad. Volgens de Thaise overheid is de muur noodzakelijk om mensensmokkel en illegale migratie een halt toe te roepen. De politieke spanningen tussen beide landen lopen al langer op door een slepend conflict over de exacte grenslijnen. In het wielrennen heeft Remco Evenepoel de grote prijs van Quebec in Canada op zijn naam geschreven. Evenepoel toonde zich in een prangende sprint met 2 sneller dan de Italiaan Giulio Ciccone. De Deen Anton Tjermich strandde op 15 seconden als derde. Het is voor onze landgenoot een opsteker van het formaat met het oog op het WK wielrennen, dat over exact 2 weken ook in Canada plaatsvindt. We starten zaterdag behoorlijk grijs, maar al snel breekt de zon door. Het wordt een aangename 22 graden tegen de namiddag. Maar zondag slaat het weer om en wordt het regenachtig bij 20 graden. Al beloven de dagen daarna wel een pak warmer te worden. De kans op regen blijft wel bestaan.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.
3: De grootste hits van toen.
4: Grootste hits van toen.
3: De muziek uit je jeugd. Dit is...
5: De Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf.

0: Zon, wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er
2: altijd
0: tegen.
3: En
4: nu, hier is de world's greatest DJ.
5: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Daar zijn we weer. Goeiedag. Het is weer tijd voor een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. Met die heerlijke muziekjes van toen. Uit de jaren 60, uit de jaren 70, ook uit de jaren 80. En het allemaal met ondergetekende Johan de Graaf. En we doen het vanuit studio nummer 2. 1975, daar begonnen we mee. Met de Guitar King, met Henk de Knife, met de Jets. Muziek kriskras door elkaar heen uit de jaren 60, 70 en 80. Verderop in het programma aandacht voor de zeezenders van toen. Door middel van een alarmschijf, een treitenschijf, een lieveling, een hitmaker, een sure shot, satellietschijf. We weten het nog niet, dat doen we verderop wel in de show. Wat ik wel weet is dat we gaan beginnen in 1967. Met deze plaat van The Seekers, hier zijn ze met de Georgie Girl.

vind het een mooie plaat, moet ik zeggen. Deze van The Seekers met The Georgie Girl. Toch prachtig, die muziek uit 1967. Doen we nog een keer uit 67. We zijn toch bezig in dat jaar toch, joh. Ik heb het over de Flowerpot Man met Let's Go to San Francisco. Normaal moet Tom Collins er zijn om dat om te roepen. Maar ja, die zit beneden in de kantine aan de koffie. Ik ga vragen of hij zo meteen wel even wat de jaartallen kan omroepen.

0: blijft een hele mooie, of niet soms deze van de Flowerpot Man. Het jaar 1967 alweer, wat een tijd geleden. Maar let's go to San Francisco.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ik ben vast de enige niet. 1975.

De motor wordt weer gestart. Dat was Rinkje van Harpo hier in de show met de Motorcycle Mama. Dat is de man van de Movistar, onder andere. Ja. Kom allemaal uit het jaar 1975. Dit komt uit 1969. Ik heb het over David Alexander Winter met Oh Lady Mary.

0: Je hoort ze gewoon hier.
1: Wat een muziek!
0: De mooiste, onvergetelijke Gouden Ouwe.
2: Johan de Graaf neemt je mee in de Gouden Ouwe Show.

tijdloze plaat of niet? Soms deze van Chris Andrews. Ja, ik moest even kijken. Chris Andrews met de Pretty Belinda. De muziekjes van toen, hè? De mooie muziekjes. Of niet, soms daar is iedereen het wel met mij eens hier in die gouden oude show. Studio 2, ondergetekende Johan Graaf. Met Jamie Corner en in Paradise is Have Us Nice.

prachtige plaat, vind ik zo. Deze van die Amy Corner. Het is Paradise, is Harvest Night. Zoals ik al zei, de muziek is uit de jaren 60, 70, 80. Heel veel uit de jaren 80 doen we niet, maar deze wel. Deze vind ik mooi, deze. Die kwam ik tegen in het grote hitarchief beneden in het grote gebouw van het Gouden Oude Complex. In onze hitkelder waar alle singeltjes en LP's netjes op volgorde staan. Dit is Margriet Eshuis met Joe & Jerry.

0: prachtige stemgeluid of dit is om deze van dametje Margriet Eshuis. Getiteld Joe en Jerry. Tijd voor een disco knalplaat van toen.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Terwijl Margriet langzaam de deur uit wandelt, doen wij een lekkere disco knalplaat uit het jaar 1979 van de drie dames van The Sisters Sledge van We Are Family. En hier is The Greatest Dancer, dat is deze plaat. En aan deze plaat aandacht voor de zeezenders van toen.

0: Dat is mooi of niet, soms deze van The Sisters. Let's meet, he's the greatest dancer. Tijd voor de aandacht voor de zeezenders. Hier is een hitmaker van Mi Amigo Internationaal.
1: Mi Amigo.
2: Mi Amigo.
3: Mi Amigo.
4: Zaterdagmiddag tussen 3 en 5.

toen de tijd een hit maken op Mi Amigo Internationaal. Vanaf het zintrip de Magdalena. En dan doen we altijd de groet aan Wim de Groot, die toen de tijd daar aan boord zat van dat mooie zintrip. Helaas heeft het niet zo lang geduurd, maar ja, wat een herinneringen en wat een herinneringen. Living in Love is dit van de formatie, de Belgische formatie Puzzle. Dit komt uit 1974, Shepstone en Dibbins.

een leuk plaatje of niet? Deze van Shepstone en Dibbins. Met deze serie leden hier in de Gouden Oude Show 1974. Doen we er nog een uit 74 of niet? Soms ja, maar een niet, maakt het uit. We doen ze toch kriskras door elkaar heen. Dit is de stem van de man van de Roebert van Zoeker Baby Love. Maar dit is zijn solo-single. You ain't your baby anymore. Hier is Paul da Vinci.

gezelligheid spat uit je speakers. Met de mooiste hits van toen. De Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf.

een prachtige single, of niet zo'n deze van Pieter Frente, maar het zijn 1976 alweer met Show Me The Way. 1974 deze. Dat is Moi.

Si Jérôme is dit. Dit heet al C'est moi. Het komt allemaal uit het jaar 1974. Wat een tijd geleden. Het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show zit er alweer bijna op. Zo snel gaat dat maar. En voordat je het weet is het alweer voorbij. Ga maar eens kijken naar dit clipje van Barry Manilow. Met de mooie dames in hun mooie verenpakjes. Ja, dat is een mooi clipje om te zien, moet ik zeggen. Ik kan hem aanbevelen. Hier is hij nog een keertje uit 1978 met de Copacabana.

of het leuk of niet, of niks te veel gezegd. Wat een leuke plaat is dit van Barry Manilow moet ik zeggen. Met de Copa Cabana, de Copa, de man met het ooglapje. Ja, de man met het ooglapje. Ik heb het over Dr. Hoek, bijna weer een van de laatste platen in het eerste gedeelte met de Sexy Eyes.

ze leuk of niet, om deze van Sexy Eyes. Dat is een opname van Barry Manilow. Tijd voor nog één plaatje, maar die kan ik niet helemaal draaien. Oh, wat een slechte timing eraf. Ja, dat moet toch beter of niet soms? Deze laatste, het eerste gedeelte hier is Uli Martin. Die moet wat doen, dat is voor Veronica. Maar dit is de Duitse versie met Monika.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws. In Colombia is een Belgische drugscrimineel opgepakt tijdens een grote internationale actie. Ons land beschouwt de man als een van de gevaarlijkste en meest gezochte criminelen. Hij was tussen 2020 en 2024 speelfiguur bij het smokkelen en verkopen van cocaïne, ecstasy en cannabis. En schoot in Antwerpen ooit iemand twee keer in de benen. De man moet in ons land nog verschillende zware celstraffen uitzitten. Colombia heeft ingestemd met zijn uitlevering. Parket van Limburg waarschuwt opnieuw voor de gevaren van helpdeskfraude. Aanleiding twee recente feiten waarbij oplichters via de telefoon geld wilden aftrokkelen. De politie kon inmiddels drie verdachten oppakken, onder wie twee Nederlanders. Vlamingen verliezen massaal de weg naar de Toog. 4 op 10 Vlamingen gaan vandaag een pak minder op café dan vroeger, blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een grootschalige bevraging van VTM Nieuws. 1 op de 4 mannen pint nog minstens 1 keer per week op café, bij de vrouwen 1 op 8. Een Antwerpse cafébazin en cafébazen bevestigen dat de gewoontes drastisch veranderen. Er wordt bijna niet meer op café gegaan. Thailand is officieel begonnen met de bouw van een omstreden muur op de grens met Cambodja. De constructie wordt bijna 4 meter hoog en 8 kilometer lang, uitgerust met scherpe prikkeldraad. Volgens de Thaise overheid is de muur noodzakelijk om mensensmokkel en illegale migratie een halt toe te roepen. De politieke spanningen tussen beide landen lopen al langer op door een slepend conflict over de exacte grenslijnen. In het wielrennen heeft Remco Evenepoel de grote prijs van Quebec in Canada op zijn naam geschreven. Evenepoel toonde zich in een prangende sprint met 2 sneller dan de Italiaan Giulio Ciccone. De Deen Anton Tjermich strandde op 15 seconden als derde. Het is voor onze landgenoot een opsteker van het formaat met het oog op het WK wielrennen, dat over exact 2 weken ook in Canada plaatsvindt. We starten zaterdag behoorlijk grijs, maar al snel breekt de zon door. Het wordt een aangename 22 graden tegen de namiddag. Maar zondag slaat het weer om en wordt het regenachtig bij 20 graden. Al beloven de dagen daarna wel een pak warmer te worden. De kans op regen blijft wel bestaan.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.
3: De Gouden Oude Show.

hartelijk welkom in het tweede gedeelte weer van die gouden oude show. Dan een leuke plaat om iets te beginnen, of niet? Zoals deze van Starbuck. De mensen van Moonlight Feels Right. Dit was de andere hit van hun I Got To Know. Oh, dit is ook zo bekend. Hier zijn de Beatles met de Magical Mystery Tour.

aankondiging van de Beatles. En langzaam gaan ze er vandoor met de Magical Mystery Tour. Dit is een zevende plaat, dames en heren. En als deze plaat werd gedraaid bij Monique Internationaal, ja, dan moest de tender even wegblijven. En die heette Windy.

plaat gedraaid bij Monique International. De tenten van Monique, die heette The Windy. Van The Association. Zo moet hem even helemaal op de hoogte, maar het was Radio Monique, niet meer Migo. Nee, het was Radio Monique toen de tijd vanaf het zendschip De Roze Revenge van Radio Caroline. Zo, ben je weer helemaal op de hoogte. Hier is Stevie Wonder.

Een leuk plaatje of niet, zoals deze van Stevie Wonder met The Players, A Place in the Sun. Hier zijn de Monkees, dames en heren, en die gaan we over show, tweede gedeelte van de show met A Little Bit Me and A Little Bit You.

0: Hang jij de discobol op? Het is discotime.
1: Het is zeker discotime 1979, dames en heren. Michael Jackson in de show met Rock With You.

De radio van nu klinkt weer helemaal als gisteren. Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.

ze mooi of niet. Soms deze van Dave Berry, de man van The Strings Effect. En dit was dan de andere mooie hit van hem, Mama. Deze is ook zo mooi uit de jaren 70, 1973. Hier is Demis Roussas.

Schön ist mit aus Arcadia was ook zo'n grote hit van hem, met dit toch ook een dim zoos was inderdaad met Someday and Somewhere. Hier is mijn fragment.

mooi of niet zo'n deze van Manfred Mann met de Mighty Quinn. Zoals muziek uit de jaren 60, 67 om precies te zijn. Even een sprongetje naar de jaren 70. Dat was ook zo'n mooie plaat van Stret met Why Did You Do It?

Dus een mooie van de Stretch met Why Did You Do It? We springen dus kriskras door de jaren heen in de jaren 60, 70 en 80 hier in de show. Hier zijn de Equals. De Equals, moet je zeggen. De Equals met een Q ertussen.

0: In de Gouwe Ouwe Show hoor je de nostalgische hits van toen op de radio van nu.
1: Hey, ken je deze nog?

0: que tú y que tú, vos un riquito como tú. Que no sabes ni la junta, vos un riquito como tú. Entonces más que que tú y vos riquito como tú. Que no sabes ni la junta, vos un riquito como tú. Entonces más que yo sé más que tú y más que tú y más que tú. Que tú y que tú y vos riquito como tú. Yo sé más que todo, sé más que nadie y sé más que tú. Y que tú, y que tú, y que tú, que tú, que tú. Y borrequito como tú.
1: Wat een heerlijke zomerse hit, of niet? Soms uit de jaren 70, begin jaren 70 van Peré. Van de borrequito, hè?
0: Más que tú, más que tú. Y más que tú, y borrequito como tú.
1: Het gaat alweer een beetje opschieten met de Gouden Oude Show. Hè? Nog maar een paar plaatjes te gaan en dan is het alweer gebeurd. Zo snel gaat het maar. Hè? Maar ja, leuke muziek of niet, soms deze. Ik kan iedereen wel eens aanbevelen om eens te gaan kijken naar het videoclipje. Ja, vooral de heren onder ons. Ga maar even kijken naar dat videoclipje. Van de jaren 70. Ongelooflijk, La Bionda. Hier zijn ze met One For You and One For Me.

één keer voor jou en één keer voor mij of niet soms. Dat is een mooi of niet soms van La Bionda. Ik kwam in het hitarchief deze volgende plaat tegen. Een hele oude is dit. Kennen we deze nog van de formatie Flake? Oftewel al je puistjes away, away. En dat deed ik met DDD. Dat was toen tijd een reclame op de zeezenders. Van de formatie Flake, inderdaad.

0: ladies and gentlemen, more disco radio action.
1: Tijd voor een heerlijke disco knalplaat. Is er hier van Alan Jeffers in de show, in de Gouden Oude Show. Met ondergetekende Jeroen de Graaf. Hier is hij nog een keer met Stop Still.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
2: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
3: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
4: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
5: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
6: Klik Koeltechnieken. Airco warmtepompen, zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
7: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsche. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsche. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
8: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molenbeek. Beersel. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
9: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
7: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza, het nieuws. In Colombia is een Belgische drugscrimineel opgepakt tijdens een grote internationale actie. Ons land beschouwt de man als een van de gevaarlijkste en meest gezochte criminelen. Hij was tussen 2020 en 2024 speelfiguur bij het smokkelen en verkopen van cocaïne, ecstasy en cannabis. En schoot in Antwerpen ooit iemand twee keer in de benen. De man moet in ons land nog verschillende zware celstraffen uitzitten. Colombia heeft ingestemd met zijn uitlevering. Parket van Limburg waarschuwt opnieuw voor de gevaren van helpdeskfraude. Aanleiding twee recente feiten waarbij oplichters via de telefoon geld wilden aftrokkelen. De politie kon inmiddels drie verdachten oppakken, onder wie twee Nederlanders. Vlamingen verliezen massaal de weg naar de Toog. 4 op 10 Vlamingen gaan vandaag een pak minder op café dan vroeger, blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een grootschalige bevraging van VTM Nieuws. 1 op de 4 mannen pint nog minstens 1 keer per week op café, bij de vrouwen 1 op 8. Een Antwerpse cafébazin en cafébazen bevestigen dat de gewoontes drastisch veranderen. Er wordt bijna niet meer op café gegaan. Thailand is officieel begonnen met de bouw van een omstreden muur op de grens met Cambodja. De constructie wordt bijna 4 meter hoog en 8 kilometer lang, uitgerust met scherpe prikkeldraad. Volgens de Thaise overheid is de muur noodzakelijk om mensensmokkel en illegale migratie een halt toe te roepen. De politieke spanningen tussen beide landen lopen al langer op door een slepend conflict over de exacte grenslijnen. In het wielrennen heeft Remco Evenepoel de grote prijs van Quebec in Canada op zijn naam geschreven. Evenepoel toonde zich in een prangende sprint met 2 sneller dan de Italiaan Giulio Ciccone. De Deen Anton Chamich strandde op 15 seconden als derde. Het is voor onze landgenoot een opsteker van het formaat met het oog op het WK wielrennen, dat over exact 2 weken ook in Canada plaatsvindt. We starten zaterdag behoorlijk grijs, maar al snel breekt de zon door. Het wordt een aangename 22 graden tegen de namiddag. Maar zondag slaat het weer om en wordt het regenachtig bij 20 graden. Al beloven de dagen daarna wel een pak warmer te worden. De kans op regen blijft wel bestaan. Dit was het Radio Monza Nieuws.
1: Monza's favoriet.
11: Hallo lieve luisteraars, ik ben Michael van Ork en ik ben verkozen als Monza favoriet met mijn nieuwe single Laten We Gaan Dromen. Veel luisterplezier allemaal.
1: Monza's favoriet.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
2: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilze, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be. Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi, op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
3: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be. Wij zetten het voor u zwart op wit of een kleur in ons professioneel copycenter. Wij printen sneller en beter koop dan u verwacht. Ook voor alle zakelijke drukwerken, bedrijfsformulieren, enveloppen, naamkaartjes, folders en flyers. Maar ook familiaal drukwerken voor geboorte, huwelijk, jubileum. De mooiste uitnodigingen en aankondigingen. Hoge kwaliteit, professionele layouts, stipte leveringen en correcte prijzen. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclips.be oftewel www.bureautop.be.
4: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
5: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be. Of bel 089 86 48 78.
3: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn en Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro. Gebroeders Verson doet het zelf schrijnwerkerij, weg naar Zwalberg 210 op Glabbeek. Gebroeders Verson staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Verson staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Verson de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwalberg 210 3660 op Glabbeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza. Het nieuws.
7: Problemen op Brussels Airport gisteravond. De luchthaven was een tijd dicht door een drone-alarm. Rond 10:00 gisteravond konden er 20 minuten lang geen vliegtuigen landen. Twee vluchten werden afgeleid naar Oostende, eentje naar Luik. Er is uiteindelijk geen drone gesignaleerd en de luchthaven ging snel weer open. Waar het alarm vandaan kwam is dus helemaal niet duidelijk. 13 Palestijnse studenten en onderzoekers wachten op een beslissing van de federale regering om naar ons land te kunnen komen. Buitenlandminister Maxime Prévot van Les Engagés behandelt het dossier, maar voor een evacuatie is de unanieme steun van de regering nodig. En die steun is er voorlopig niet, omdat N-VA en MR tegen zijn. CD&V-voorzitter Sami Mehdi haalde gisteravond uit naar N-VA en MR op de openbare omroep. Hij vindt het totaal beschamend dat 13 Palestijnse studenten worden tegengehouden, zo verklaarde hij. Bij een ongeluk in Rouen, in het noordwesten van Frankrijk, zijn meer dan 40 mensen gewond nadat een trein was ontspoord, zegt de Franse minister van Transport, Philippe Tabarot. Er zijn ook 180 mensen aan boord. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. Remco Evenepoel heeft de grote prijs van Quebec in Canada gewonnen en haalde het van de Italiaan Giulio Ciccone in een sprint met 2. De Deen Antoine Garmich werd 3e. Het WK is over 2 weken ook in Canada. In het voetbal is Anderlecht gisteravond met 0-1 gaan winnen op het veld van KV Mechelen. In de stand springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en staat 15e. De weersverwachting vandaag. Eerst grijs, later breekt de zon door. Temperatuur loopt vandaag op tot 22 graden. Zondag is het regenachtig bij 20 graden, maar de volgende dagen wordt het warmer. De kans op een bui blijft wel.
6: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinroy zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinroy. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinroy. Industriezone Leurbroek in Kinroy. Voor meer info kijk op www.beltec.be. Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korsjens, waar elke dorst wordt gelest.
2: Zin in iets lekkers? Kom naar De Korenaar bij Siri in Maaseik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348. Of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg De Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maaseik.
3: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmüllerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram. Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Maaseik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar 9,90 €. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
4: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
5: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
6: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
7: Een toestel koop je overal, maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
8: Wil je zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Of heb je zorg nodig bij ziekte of na een operatie? Het Wit-Gele Kruis staat voor je klaar. In Kinrooi en Mazeik bieden onze thuisverpleegkundigen professionele zorg op maat. Met een luisterend oor en een warme glimlach. Liever zorg op onze verpleegpost in Mazeik? Dat kan op afspraak. Surf naar witgelekruis.be of bel 089 56 22 54. Eén adres voor thuiszorg. Alweer een zorg minder.
2: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza. Het nieuws.
10: Problemen op Brussels Airport gisteravond. De luchthaven was een tijd dicht door een drone-alarm. Rond 10 uur gisteravond konden er 20 minuten lang geen vliegtuigen landen. 2 vluchten werden afgeleid naar Oostende, eentje naar Luik. Er is uiteindelijk geen drone gesignaleerd en de luchthaven ging snel weer open. Waar het alarm vandaan kwam is dus helemaal niet duidelijk. 13 Palestijnse studenten en onderzoekers wachten op een beslissing van de federale regering om naar ons land te kunnen komen. Buitenlandminister Maxime Prévot van Les Engagés behandelt het dossier, maar voor een evacuatie is de unanieme steun van de regering nodig. En die steun is er voorlopig niet, omdat N-VA en MR tegen zijn. CD&V-voorzitter Sami Mehdi haalde gisteravond uit naar N-VA en MR op de openbare omroep. Hij vindt het totaal beschamend dat 13 Palestijnse studenten worden tegengehouden, zo verklaarde hij. Bij een ongeluk in Rouen, in het noordwesten van Frankrijk, zijn meer dan 40 mensen gewond nadat een trein was ontspoord, zegt de Franse minister van Transport Philippe Tabarot. Er zijn ook 180 mensen aan boord. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. Remco Evenepoel heeft de grote prijs van Quebec in Canada gewonnen en haalde het van de Italiaan Giulio Ciccone in een sprint met 2. De Deen Anton Garmich werd 3e. Het WK is over 2 weken ook in Canada. In het voetbal is Anderlecht gisteravond met 0-1 gaan winnen op het veld van KV Mechelen. In de stand springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en staat 15e. De weersverwachting vandaag. Eerst grijs, later breekt de zon door. Temperatuur loopt vandaag op tot 22 graden. Zondag is het regenachtig bij 20 graden, maar de volgende dagen wordt het warmer. De kans op een bui blijft wel.
9: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Radio Monza. Sinds jaar en dag gewoon de beste.
1: Aha, honey. All right.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing, Canadastraat 38 in Neeroeteren-Maaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde Dancing. The Dancing, de place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neeroeteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neeroeteren-Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer. De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7.
2: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. Wij werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
3: Zondag Matinee Live, vanaf 14 uur, met presentatie van Hans Larsson. Op zondag 20 september, met optredens van Michael van Horik, Wesley van Doesburg en Arjo Witkamp. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur bij Radio Monza. Gelegen op Esserstad 1 bus 2 te Kinrooi. Inkom is gratis.
4: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Maaseik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89. Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Maaseik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
5: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laat we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
6: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrakmachines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrakmachines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
7: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza, het nieuws.
9: Problemen op Brussels Airport gisteravond. De luchthaven was een tijd dicht door een drone-alarm. Rond 10 uur gisteravond konden er 20 minuten lang geen vliegtuigen landen. 2 vluchten werden afgeleid naar Oostende, eentje naar Luik. Er is uiteindelijk geen drone gesignaleerd en de luchthaven ging snel weer open. Waar het alarm vandaan kwam is dus helemaal niet duidelijk. 13 Palestijnse studenten en onderzoekers wachten op een beslissing van de federale regering om naar ons land te kunnen komen. Buitenlandminister Maxime Prévot van Les Engagés behandelt het dossier, maar voor een evacuatie is de unanieme steun van de regering nodig. En die steun is er voorlopig niet, omdat N-VA en MR tegen zijn. CD&V-voorzitter Sami Mehdi haalde gisteravond uit naar N-VA en MR op de openbare omroep. Hij vindt het totaal beschamend dat 13 Palestijnse studenten worden tegengehouden, zo verklaarde hij. Bij een ongeluk in Rouen, in het noordwesten van Frankrijk, zijn meer dan 40 mensen gewond nadat een trein was ontspoord, zegt de Franse minister van Transport, Philippe Tabarot. Er zijn ook 180 mensen aan boord. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. Remco Evenepoel heeft de grote prijs van Quebec in Canada gewonnen en haalde het van de Italiaan Giulio Ciccone in een sprint met 2. De Deen Antoine Garmich werd 3e. Het WK is over 2 weken ook in Canada. In het voetbal is Anderlecht gisteravond met 0-1 gaan winnen op het veld van KV Mechelen. In de stand springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en staat 15e. De weersverwachting vandaag. Eerst grijs, later breekt de zon door. Temperatuur loopt vandaag op tot 22 graden. Zondag is het regenachtig bij 20 graden, maar de volgende dagen wordt het warmer. De kans op een bui blijft wel.
8: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Welkom bij een nieuw uur vol muziek. Dit is het Platenpaleis. Danny Verhagen.
1: Zo is dat, 11 minuten over de 11. Beste mensen, welkom in een nieuwe aflevering van dit Platenpaleisprogramma. Na een week afwezigheid richting Gran Canaria zijn wij er weer helemaal klaar voor iedere zaterdag tussen 11 en 1 hier dit Platenpaleisprogramma te presenteren. Pussycat, zij mochten de spits afbijten met Hey Joe. En Piet Veerman is de volgende op rij.

En Sailing Home. 10:50 ondertussen. Altijd welkom als je op deze 106.5 FM nu pas afstemt. We zijn er tot 1 uur vanmiddag met jullie gastheer Danny Vragen en heel wat muziek dat nog op jullie afkomt, zoals deze van Michael Jackson en Billie Jean.

Buiten zijn muziekcarrière was het toch altijd een omstreden man in zijn privéleven. Maar in de muziekwereld was hij gewoon de top. Michael Jackson, 1982, en Billie Jean. En deze werd ook al regelmatig gedraaid hier in het Platenpaleisprogramma. Dit is China Christ met Wishful Thinking.

Prachtig nummer uit 1983, deze van China Crisis en Wishful Thinking. Net zoals deze Ozemoyes uit 1987, 20 over 11, dit is Tipau.

0: Gelukkig zat in 1987 toch nog één producer dit nummer wou zetten op plaat, anders had het nooit bestaan. Want de andere producers zagen dit nummer niet zitten om deze op plaat te zetten. T-Pow en Shine in Your Hands.
1: Gun je oren alleen maar het allerbeste.
2: Give me a beat.
1: Dit is...

Een man uit Zwolle, Wingy Bouma. En als jij het niet meer weet... En deze man kennen we maar al te goed. Helaas niet meer onder ons, maar wel zijn muziek. En laten we daar maar van profiteren. Benny Nijman, Superstar.

0: Altijd mooi om naar te luisteren, deze man, Benny Nijman.
1: Radio Monza, jouw paleis, vol platen. Radio Monza.

een nummer gemaakt voor de tweede film van Top Gun, waar Tom Cruise in de hoofdrol in speelt. Uit 2020. Lady Gaga. En Hold My Hands. En om dit nummer is heel veel om geweest. Vele mensen en nu nog beweren dat de man Milli Vanilli dit nummer zelf niet gezongen heeft, maar wel door iemand anders heeft laten zingen en de prijs ermee gestreken heeft. Girl, I'm gonna miss you.

Altijd leuk om deze nog een keertje terug te horen uit 1984. Bonnie M. en Kalimba da Luna. En met deze man doe ik jou zeker een plezier. Ben ik zeker van. Stop Loving You. En Toto.

0: Laten we dan maar hopen dat hij het volhoudt. I Can't Stop Loving You. Wij draaien de Toto. Zo werd het ondertussen een kleine 13 minuten voor de tijd van de reclame of voor de tijd van het nieuws. En ook de reclame zit er nog aan te komen. We gaan eruit met André Hazes. Het is koud zonder jou hier in het eerste uur van dit Platenpaleisprogramma. Blijf lekker bij ons. Aan de andere kant van 12 uur zijn wij er opnieuw voor het tweede deel van dit Platenpaleisprogramma. Tot dadelijk!
1: Laat al die andere radiostations maar doen geloven. Wij doen het. Radio Monza.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Heb je nieuw gezon nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dulse. Voor het aanleg van nieuwe gezon, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dulse. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn en Kinrooy, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro. Steger Snacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooy. Telefoon 0477 230 195. Lekkerpot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Seger Snacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooy. Telefoon 0477 230 195. Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Keunrooy ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Keunrooy terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkeunrooy.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Keunrooy, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Keunrooy, Natterveld 25, 3640 Keunrooy, telefoon 0032 475 21 69 54.
2: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Keunrooy zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Keunrooy. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Keunrooy. Industriezone Leurbroek in Keunrooy. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
3: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
1: Van Hovenhout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hovenhout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hovenhout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hovenhout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hovenhout, Leurbroek 1046 te Keunrooi. Telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
0: Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Keunrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Keunrooi. Telefoon 089 70 25 10.
4: Carrosserie van der Veke in Keunrooi en Deelse Stokkum. U erkent carrosserieherstelder voor bijna elke verzekering. Carrosserie van der Veke stelt altijd een vervangwagen ter beschikking. En onze takeldienst staat 24 uur op 24 voor u klaar. Carrosserie van der Veke in Keunrooi en Deelse Stokkum. De kwaliteit en service staan voorop. Carrosserie van der Veke, Leuerbroek 1061 in Keunrooi. Bel 089 70 11 64. En op de Rijksweg 946 in Deelse Stokkum. Bel 089 85 36 08.
1: Automatische stempels, rubberstempels, relief- en blunddrukstempels, metalen stempels, tekst- en motiefstempels, duiven- en formulestempels, automatische nummerstempels, datumstempels, zakstempels, balpennen met stempels, zelfmaakstempels. Wij maken alle stempels voor alle doeleinden voor kantoor en industrie, voor thuis en onderweg. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Keunrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be of www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
5: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Keunrooi, Mazeik, Deelse Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Keunrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza. Het nieuws.
7: Problemen op Brussels Airport gisteravond. De luchthaven was een tijd dicht door een drone-alarm. Rond 10 uur gisteravond konden er 20 minuten lang geen vliegtuigen landen. Twee vluchten werden afgeleid naar Oostende, eentje naar Luik. Er is uiteindelijk geen drone gesignaleerd en de luchthaven ging snel weer open. Waar het alarm vandaan kwam is dus helemaal niet duidelijk. 13 Palestijnse studenten en onderzoekers wachten op een beslissing van de federale regering om naar ons land te kunnen komen. Buitenlandminister Maxime Prévot van Les Engagés behandelt het dossier, maar voor een evacuatie is de unanieme steun van de regering nodig. En die steun is er voorlopig niet, omdat N-VA en MR tegen zijn. CD&V-voorzitter Sami Mehdi haalde gisteravond uit naar N-VA en MR op de openbare omroep. Hij vindt het totaal beschamend dat 13 Palestijnse studenten worden tegengehouden, zo verklaarde hij. Bij een ongeluk in Rouen, in het noordwesten van Frankrijk, zijn meer dan 40 mensen gewond nadat een trein was ontspoord, zegt de Franse minister van Transport, Philippe Tabarot. Er zijn ook 180 mensen aan boord. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. Remco Evenepoel heeft de grote prijs van Quebec in Canada gewonnen en haalde het van de Italiaan Giulio Ciccone in een sprint met 2. De Deen Antoine Garmich werd derde. Het WK is over 2 weken ook in Canada. In het voetbal is Anderlecht gisteravond met 0-1 gaan winnen op het veld van KV Mechelen. In de stand springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en staat 15e. De weersverwachting vandaag. Eerst grijs, later breekt de zon door. Temperatuur loopt vandaag op tot 22 graden. Zondag is het regenachtig bij 20 graden, maar de volgende dagen wordt het warmer. De kans op een bui blijft wel.
8: Dit was het Radio Monza Nieuws.
9: Welkom bij een nieuw uur. Vol muziek. Dit is Radio Monza.

0: En zo zijn we weer toegekomen aan het tweede deel van dit Platenpaleisprogramma 6 over 12. Jullie kregen van mij Tina Turner in dat eerste, in dat tweede deel met We Don't Need Another Hero. Gelukkig maar. Beste mensen, wees welkom.
1: Radio Monza, jouw paleis, vol platen. Radio Monza.

En toen heb je me helemaal gehad, deze van Queen, We Will Rock You. Het is 8 over of 9 over 12 geworden. Dit is 2014, dit is Madonna. Each time they

0: zeiden het daarnet al, 2014. Wij draaiden Madonna met John of Arts.
1: Dit is het Platenpaleis.

Een nummer dat hij in 1973 schreef voor het overlijden van Marilyn Monroe. Candle in the Wind. En wij draaiden uiteraard Elton John. 16 over 12 geworden. Welkom nog altijd hier in het Platenpaleis. Tot 1 uur vanmiddag met jullie gastheer, Danny Vragen. En dit is 1981. Candy, Kate Marshall. En Only Crying.

0: prachtig nummer uit 1981. Deze van Kate Marshall en Only Crying.
1: Als jij het hier niet hoort, dan hoor je het nergens. Dit is vanuit Kinrooi, Radio Monza.

Dat zullen we dan nog maar doen. Zeker nog een klein uurtje blijven we bij jullie. De Kreuners, ik wil je. En dit is het goede doel. En vriendschap.

Een les hoe het er echt aan toe gaat bij vriendschap werd u gebracht door het goede doel. 12:30 geworden ondertussen. We hebben hier nog heel even te gaan in het Platenpaleisprogramma. En dan mogen deze heren van City to City aan meedoen. A Road Ahead.

Een eendagsvlieg, zo kan je deze groep van City to City wel noemen. Want in 2001 of 2000 hadden ze deze hit. Geen nummer 1 hit, maar wel een mooi nummer. En daar was het bij gebleven. A Road Ahead, City to City. Excuseer. Moet er ook eens uit dat hoesten, hè. Dit is F.R. David. We're

Zo zijn we een kwartier voordat alles gedaan is uit dit Platenpaleisprogramma. 15 minuten voor de reclame en het nieuws van 1 uur. Velco draaiden wij voor jullie met Gine. En dit zijn de Venga Boys. Shalalala.

En zo heb je deze van ons nog een keertje gehad. Wij zaten in de jaren 90 met deze groep, de Venga Boys en Shalalala. En dit is zowat de voorlaatste voor vandaag, Frans Gall.

toch nog een klein beetje tijd over, zag ik. Dus we gaan er nog een paar toevoegen. Voor het einde van dit programma. Frans Gal kregen jullie voor ons. En de volgende is deze van Robbie Williams. En Angel.

1997 zaten we met deze man, Robbie Williams, en wij draaiden uiteraard Angel. Jullie weten het, of jullie weten het niet, maar gisteren was het 9-11. En die 9-11 die heeft ervoor gezorgd dat dit ondertussen alweer 25 jaar geleden is. En dat was gisteren exact. En dat Amerika aangevallen werd door terroristen en werd door de zwaarste dag van Amerika in de geschiedenis. Om exact 8:45 morgens vloog er een vliegtuig in de eerste WTC-toren in New York. Mensen gaan eerst uit van een ongeval, maar 17 minuten later vliegt er een tweede vliegtuig in de tweede toren en komt het besef, dit wordt ernstig. De toen voormalige president George Washington Bush, of George W. Bush, bezocht op dat moment een basisschool in Florida en hij kreeg daar de boodschap in de oren gefluisterd: een tweede vliegtuig heeft de toren geraakt, Amerika wordt aangevallen. Op dat moment weet niemand dat er nog vliegtuigen gekaapt worden. Een derde vliegtuig stort neer op het Pentagon en een vierde haalt zijn doel niet dankzij de heldhaftige aanpak van de passagiers en stort neer in een veld nabij Shanksville in Pennsylvania. De duizenden mensen die dan nog in die WTC-toren zitten bellen massaal de hulpdiensten en wordt gevraagd te blijven waar ze zijn. Door de brand, rook en hitte in de WTC-toren kunnen heel wat mensen die boven zaten de rook en vuur geen kant meer op. In uiterste wanhoop springen heel wat mensen naar beneden en overleden die val niet. Voor het eerst in de geschiedenis van de Amerikaanse luchtruim wordt dat hele ruim daar afgesloten. Zo'n 46 minuten nadat het eerste vliegtuig in de zuidelijke toren is gevlogen, gebeurt het ondenkbare. De zuidelijke toren zakt als een kaarthuis in elkaar en 29 minuten later stort ook het tweede toren naar beneden. Er wordt op dat moment ook gezocht naar degene die deze misdaden gepleegd hadden en op dat moment nog niet wisten wie dat was. Achteraf bleek dat Osama bin Laden de opdrachtgever was van dit verschrikkelijke drama. En 10 jaar later wordt hij gevonden en om deze daden gedood. Het allerlaatste staal en puin wordt 9 maanden later verwijderd en kwam er een herdenkingmonument op de plaats waar ooit de 4 WTC-toren stonden in het hart van Amerika. In totaal kwamen 2.977 mensen om het leven en 6.291 mensen geraakten licht tot zwaar gewond. Met deze herinnering van 9-11 nemen wij graag afscheid van dit platenpaleisprogramma. Maak er nog een fijn weekend van. Veel plezier met de komende collega's en wij gaan eruit met Sarah McLan en Angel. Heel graag tot een volgende.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
2: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
3: Zin in iets lekkers? Kom naar de Korenaar bij Siri in Maaseik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348 of via Order Billy of bel of kom gezellig langs. Volg de Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maaseik.
4: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone. Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04.
5: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing, Canadastraat 38 in Neerouter-Maaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde Dancing. The Dancing. The place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neerouteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neerouteren, Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
6: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. Wij werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
7: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
8: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Maaseik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza, het nieuws. Problemen op Brussels Airport gisteravond. De luchthaven was een tijd dicht door een drone-alarm. Rond 10 uur gisteravond konden er 20 minuten lang geen vliegtuigen landen. 2 vluchten werden afgeleid naar Oostende, eentje naar Luik. Er is uiteindelijk geen drone gesignaleerd en de luchthaven ging snel weer open. Waar het alarm vandaan kwam is dus helemaal niet duidelijk. 13 Palestijnse studenten en onderzoekers wachten op een beslissing van de federale regering om naar ons land te kunnen komen. Buitenlandminister Maxime Prévot van Les Engagés behandelt het dossier, maar voor een evacuatie is de unanieme steun van de regering nodig. En die steun is er voorlopig niet, omdat N-VA en MR tegen zijn. CD&V-voorzitter Sami Mehdi haalde gisteravond uit naar N-VA en MR op de openbare omroep. Hij vindt het totaal beschamend dat 13 Palestijnse studenten worden tegengehouden, zo verklaarde hij. Bij een ongeluk in Rouen, in het noordwesten van Frankrijk, zijn meer dan 40 mensen gewond nadat een trein was ontspoord, zegt de Franse minister van Transport, Philippe Tabarot. Er zijn ook 180 mensen aan boord. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. Remco Evenepoel heeft de grote prijs van Quebec in Canada gewonnen en haalde het van de Italiaan Giulio Ciccone in een sprint met 2. De Deen Anton Garmich werd 3e. Het WK is over 2 weken ook in Canada. In het voetbal is Anderlecht gisteravond met 0-1 gaan winnen op het veld van KV Mechelen. In de stand springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en staat 15e. De weersverwachting vandaag. Eerst grijs, later breekt de zon door. Temperatuur loopt vandaag op tot 22 graden. Zondag is het regenachtig bij 20 graden, maar de volgende dagen wordt het warmer. De kans op een bui blijft wel.
7: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
2: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers. Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be of bel 089 86 48 78.
3: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
1: Gebroeders Versson doet het zelf schrijnwerkerij, weg naar Zwaldberg 210 op Glabbeek. Gebroeders Versson staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Versson staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Versson de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Versson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Versson, weg naar Zwaalberg 210 3660 op Glabbeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Versson.
4: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
5: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
4: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Maaseik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar 9,90 euro. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11.30 uur tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
6: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza, het nieuws.
8: Kwaad opzet, dat is het vermoeden van de Franse politie na het zware treinongeval gisteravond in het noorden van Frankrijk, berichten verschillende media. Bij het ongeval raakten 44 mensen gewond, onder hen een jonge vrouw van 18. Ze is in levensgevaar. In totaal zaten 180 mensen aan boord. Het onderzoek is nog aan de gang. Ook vandaag wordt er opnieuw minderjarigen verhoord na de valse bommelding gisteren op een school in Gent, zegt het parket Oost-Vlaanderen. Het gaat om de tweede jongeren. Drie campussen van de school werden gisteren ontruimd, goed voor 850 scholieren, na een valse dreiging via Smart School. Het Hilton Hotel, meer bepaald op het Groenplaats in Antwerpen, mag 4 verdiepingen hoger bouwen als het dat zou willen, zegt bevoegd minister Broens. Onder meer Fernand Huts was daartegen omdat het zicht op zijn boerentoren verpest zou zijn. Maar het licht is op groen gezet voor 137 extra hotelkamers en een openluchtzwembad op het dak. Ook het winkelcomplex tussen de twee gebouwen wordt gerenoveerd. Er reden nog nooit zoveel bedrijfswagens rond in ons land. Bijna 590.000, een stijging met 12% op 5 jaar tijd, blijkt uit cijfers van de RSZ. Ondanks de strengere regels en het mobiliteitsbudget dat je ook kan inzetten voor andere dingen, blijven veel mensen de bedrijfswagen kiezen als extra legaal voordeel. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 3 mensen om het leven gekomen bij verschillende Russische luchtaanvallen. 19 anderen raakten gewond, zeggen sociale media. In Odessa en Zaporizhia werden woonwijken getroffen. In het zuidoosten van Oekraïne ging het om een bedrijf. Rusland bevestigt de aanvallen, maar zegt dat het militaire infrastructuur geraakt heeft. In het zuiden van Chili zijn 16 mensen omgekomen bij een brand in een bejaardentehuis, melden lokale autoriteiten. 10 anderen raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Er loopt een onderzoek naar de oorzaak. Zware domper voor wielrenster Justine Jequiere. Ze moet forfait geven voor het WK wielrennen na een val in het Franse rittenkoers gebeuren. Daarbij liep ze een breukje op in de knieschijf. Eind seizoen meteen, vorig jaar, moest Jequiere ook al passen voor het WK, ook al door een val. Afwisselend zon en wolken deze namiddag 22 graden. Vanavond kans op een bui. Morgen regenachtig 21 graden. De dagen nadien wordt het opnieuw wat warmer. Temperaturen rond 24 graden.
7: Dit was het Radio Monza nieuws.
9: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefde ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij mij.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en bietelhaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kruishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
2: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
1: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettich, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
3: Wil je zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Of heb je zorg nodig bij ziekte of na een operatie? Het Wit-Gele Kruis staat voor je klaar. In Kinrooi en Mazeik bieden onze thuisverpleegkundigen professionele zorg op maat. Met een luisterend oor en een warme glimlach. Liever zorg op onze verpleegpost in Mazeik? Dat kan op afspraak. Surf naar witgelekruis.be of bel 089 56 22 54. Eén adres voor thuiszorg. Alweer een zorg minder.
1: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten, 24/7.
4: Zondag Matinee Live, vanaf 14 uur, met presentatie van Hans Larsson. Op zondag 20 september. Met optredens van Michael van Horik, Wesley van Doesburg en Arjo Witkamp. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur bij Radio Monza. Gelegen op de Esserstad 1 bus 2 te Kinrooi. Inkom is gratis.
5: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmüllerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
6: Gewoon zalig wegdromen, bij een goed boek of zelfs met een zalig glas wijn. Maar nooit zonder een heerlijke geurkaars van bij Press & Paperclips. Kom eens kijken naar het uitgebreide gamma geurkaarsen van Woodwick. De knisperende geurkaars met de heerlijkste geuren. Woodwick crackles as it burns. Maar bij Press & Paperclips kan je ook kaarsen, wierook, geurstokjes, geurlampen en oliën vinden van Ashley & Burwood en History at Home. Press & Paperclips, Kloosterstraat 2 in Kinrooi. Info at paperclips.be 089 70 25 79. Kom gerust eens kijken, ruiken, kiezen en keuren.
7: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
8: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza, het nieuws.
10: Er zijn wat meer details over de slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland. 5 doden zijn 4 vrouwen en 1 man, allemaal 70-plussers uit Nederland, zegt Buitenlandse Zaken in Nederland. De bus botste eergisteren tegen een vangrail en kantelde. Er loopt een onderzoek naar de precieze omstandigheden. Kwaad opzet, dat is het vermoeden van de Franse politie na het zware treinongeval gisteravond in het noorden van Frankrijk. Dat berichten verschillende media. Bij het ongeval raakten 44 mensen gewond, onder hen een jonge vrouw van 18. Zij is in levensgevaar. In totaal zaten 180 mensen aan boord. Het onderzoek is nog aan de gang. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 3 mensen om het leven gekomen bij verschillende Russische luchtaanvallen. 19 anderen raakten gewond, berichten lokale media. In Odessa en Zaporizhia werden woonwijken getroffen. In het zuidoosten van Oekraïne ging het om een bedrijf. Rusland bevestigt de aanvallen, maar zegt dat een militaire infrastructuur wilde raken. In het zuiden van Chili zijn 16 mensen om het leven gekomen bij een brand in een bejaardentehuis. Dat melden lokale autoriteiten. 10 anderen raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Er loopt een onderzoek naar de oorzaak van de brand. Afwisselend zon en wolken bij een graad of 22. Vanavond kans op een bui, morgen regenachtig 21 graden. De dagen nadien wordt het opnieuw wat warmer bij 24 graden.
9: Dit was het Radio Monza Nieuws.
11: Grootste hits van toen en nu.
12: Dit is Greatest Hits. Met uw gastheer en presentator
11: DJ Guy vanuit Kinrooi, Radio Monza.

Ja, je hoort wel juist, dat is iets over de klok van 15 uur. Hier zijn we dan weer met de greatest hits aller tijden. En dat allemaal hier vanuit Hartje Kindro, met die welbekende stem, DJ. Meestal wil ik mijn collega DJ René bedanken voor het vrijmaken van de micro, het vrijmaken van de knopjes en voor zijn mooi muziekprogramma. Dank u wel, René. Maak er nog een hele fijne zaterdag van en een veilige thuiskomst. Dank u wel. Ja, trouw luisteraars, ik ben er bij je tot de klok van 18 uur. Gewone verzoekjes worden helaas niet meer gedraaid. Enkele verzoekjes voor speciale aangelegenheden of verjaardagen, maar gewoon verzoekjes helaas niet meer. Wil je toch een verzoekje aanvragen voor een verjaardag? Dat kan op het nummer 089 70 21 79. Van het buitenland 0032 89 70 21 79. Wil je graag een pintje komen drinken, een babbeltje komen slaan, een koffietje komen drinken? Dat kan allemaal hier in de kantine bij Radio Monza, gelegen op Esserstraat. Eén besweten kinderhooi. Terwijl de zomerterras buiten staat, kun je heerlijk lekker buiten vertoeven op een zomerterras. En als de zon schijnt, is dat zeker meegenomen.

Ja, mooi nummer van Billy Ocean. When I Gonna Get Out. Ja, goed even de Bellamy Brothers met Let Your Love Flow. Voor degenen die laten afstemmen, luisteren naar Greatest Hits Grootste aller tijden met DJ Gee.

0: Ja, dat was een grote hit. De greatest hit van Bellamy Brothers. Let Your Love Flow. Hoe kan ik zo dom zijn?
1: Dit is Greatest Hits met DJ Guy op Radio Monza.

0: Meteo, oftewel Joris.
1: Ik had je nooit mogen laten gaan.
0: Hoe kon ik zo dom zijn?
1: Ik had je nooit mogen laten gaan.
0: Weet je, zus van het hartje kind, wat je met DJ ging.

Dit is van de Shocking Blue met de Venus. Gaan we toch nog een beetje na zomer krijgen, het zonnetje begint weer te schijnen hier. Boven Kinroy. Voor mij mag het best hoor, een beetje na zomeren.

Dit is Goed Gezellig Tijden met DJ vanuit Arsene Kimgooi. Hoe is die Yellow River? Die heerlijke weer.

0: Ja, mooie hit van Louis Wayne Louis.
1: Dat komt nooit.
0: Samen met zijn vrouw.
1: Dat komt nooit, nee, nooit meer terug.
0: En de dochter om het leven gekomen op kerstnacht of kerstdag. Ergens richting Oostende, ergens op een kruispunt, gewoon ter plaatse doodgebleven, om het leven gekomen, onze

0: Voor jong en oud.
1: Groot en klein.
0: Greatest hits.
1: Met DJ Gie.
0: Voor jong en oud.
1: Groot en klein.
0: Greatest hits.
1: Met DJ Gie.

0: Ba-bam-ba-bam-bam. And my honey, ram-a-lam-a-ding-dong, forever. And when I say dip-di-dip, di-dip, di-dip, you know I mean it from the bottom of my boogity, boogity, boogity shoe.
1: Buggy man, what the fun. Danny Fisher, Little Queens, Little Christine, You Will Marry Me. Ja, wat een mooie gouden ouwe. Een mooi popcornje. Dat allemaal hier met een dagje kind hoor.

Ja, je zult er wel eens alweer een nieuwsje voorbij. Dat betekent van stilletjes aan toe na klokje van 16 uur. Dat betekent wel heel even tussenuit. Na de broodnodige boodschappen en het regionale nieuws. En daarna kom ik weer bij jullie terug. Met Greatest Hits, grootste aller tijden. Met DJ, dat allemaal neer vanuit als je kind gooit. Tot zo.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
2: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
3: Zin in iets lekkers? Kom naar de Korenaar bij Siri in Maaseik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348 of via Order Billy of bel of kom gezellig langs. Volg de Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maaseik.
4: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt. Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing, Canadastraat 38 in Neeroeteren Maaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde dancing. The Dancing, de place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neeroeteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neeroeteren Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
5: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinroy zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinroy. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinroy. Industriezone Leurbroek in Kinroy. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
6: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62. Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina. Vishandel Jacques Stijvers.
7: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
8: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
9: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
10: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
11: Radio Monza, het nieuws.
12: De begrotingsgesprekken tussen premier De Wever en zijn vicepremiers deze voormiddag zijn constructief verlopen, zegt minister van Economie Claire Envel. Bij die gesprekken was ook de gouverneur van de Nationale Bank Pierre Wunsch. De sfeer was goed, maar er zijn ook wat frustraties. Er wordt naar, jawel, nieuwe inkomsten gezocht en dus alweer nieuwe belastingen. Meer details over de slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland. De 5 doden zijn 4 vrouwen en 1 man, allemaal 70-plussers uit Nederland, laat Buitenlandse Zaken weten in Nederland. De bus botste eergisteren tegen een vangrail en kantelde. Er loopt een onderzoek naar de precieze omstandigheden. Oekraïns president Zelensky is bereid om Russisch president Poetin te ontmoeten op de G20-top in Miami in december. Dat heeft hij gezegd in een interview. De Verenigde Staten lanceerden vorige week de onderhandelingen opnieuw om een einde te kunnen maken aan de oorlog. Amerikaanse gezant Witkoff en Kushner hebben toen Kiev en Moskou bezocht. Maar ja, nu valt het nog af te wachten of Poetin Zelensky wil ontmoeten. Zon en wolken wisselen elkaar af. 22 graden, morgen regenachtig 21 graden. De dagen daarna opnieuw wat warmer bij temperaturen rond 24 graden dan.
11: Dit was het Radio Monza Nieuws.
13: Grootste hits van toen en nu.
14: Dit is Greatest Hits. Met uw gastheer en presentator...
13: DJ Guy vanuit Kinrooi, Radio Monza.
15: One ticket, please. Long and mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

Hey, onze Barry White met de Let the Music Play. En zijn we weer straks aan gekomen, iets over de klok van 16 uur. En ook aan het tweede gedeelte van Greatest Hits, Grootste Hits aller tijden met Digi, dat allemaal hier. Wat ik dacht, je kind gewoon. De studio van Radio Monza. Nog 2 uurtjes te gaan, dus ik ben er bij u tot de klok van 18 uur. Paul, on your strong survive.

0: Vicky Vincent. Origineel van Lobo, Me and You and Name It Boo. Maar nu gewoon door Boo, Vicky Vinaze.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

0: ja, die echte vrienden om je heen. Wel, Margriet Herman. Nu nog te zien bij de Verraders, maar dan... En een voorop genomen programma, dus toen ze nog leefde. Bij de Verraders.
1: Baby Graaf.

De rest wordt wel eens en wij weer stilletjes aan toe na het klokje van 17 uur. Dat betekent wel heel even tussenuit met de broodnodige boodschappen en het regionale nieuws. En daarna kom ik weer bij jullie terug met greatest hits, grootste hits aller tijden. Dus nog een uurtje te gaan. Dat allemaal hier, meneer Hartje Kingooi. In de studio van Radio Monza met DJ Tasso.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Van der Veke, Rijksweg 946 in Ede-Dilsen. Telefoon is bereikbaar op 089 85 36 08. Onderhoud van alle merken met behoud van fabrieksgarantie. Wij gebruiken alleen originele wisselstukken. Verkoop van nieuwe of tweedehands wagens. Onze specialiteit Audi, Volkswagen, Seat en Skoda. Wij beschikken over een professionele takeldienst 24 op 24, 7 op 7 dagen steeds bereikbaar. Een vervangwagen staat steeds voor u klaar. Bezoek onze website www.garagevanderveke.be 089 85 36 08 of www.garagevanderveke.be.
1: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
2: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molenbeersel. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
3: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25 36 40 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Kinrooi. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Kinrooi. Telefoon 0477 230 195.
4: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
0: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Monen in de Scheurenstraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone. Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04.
3: Paardenliefhebbers. Gersal Sportmaas bracht paardensportartikelen voor de laagste prijs en de grootste keuze. Ook voor bekers, linten en medailles. Uit voorraad leverbaar voor elke tak van sport. Gersal Sport, Battenweg 16 te Maasbracht, telefoon 0475 46 42 71. Voor aanbiedingen zie onze website www.gersalsoutlet.nl.
1: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maasijk. We hebben alles, van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
0: Heb je nieuw gezon nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dulse. Voor het aanleg van een nieuwe gezon, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dulse. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes. Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maasijk op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
5: Radio Monza. Het nieuws.
6: De jongen die gisteren werd opgepakt na een valse bommelding in Gent is geplaatst in een gesloten jeugdinstelling, zegt het parket. De jongen van 15 werd gisteren opgepakt en verhoord. Aanleiding waren dreigberichten via Smart School. Een middelbare school werd uit voorzorg ontruimd en er werd ook een tweede minderjarige verhoord. Maar voor hem werd geen nieuwe maatregel genomen. De begrotingsgesprekken tussen premier De Wever en zijn vicepremiers deze voormiddag zijn constructief verlopen, laat minister van Economie Clairin Val weten. Bij die gesprekken was ook de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, aanwezig. De sfeer was goed. En ja, u hoort het waarschijnlijk niet graag, er wordt naar nieuwe inkomsten, lees nieuwe belastingen, gezocht. Het aantal dodelijke slachtoffers bij de brand op een ferry in de Filipijnen is opgelopen tot 76. Er zijn nog 41 lichamen gevonden in het verkoolde schip, zegt de kustwacht. De boot brandde woensdag uit in de buurt van een toeristische locatie in Palawan. De oorzaak van de brand is niet bekend, maar overlevenden zeggen dat ze een explosie hoorden aan boord van het schip. Het onderzoek loopt nog. En het gerestaureerde Raspijpark is officieel ingehuldigd in Ukkel. De gemeente startte in maart 2025 met grootschalige werken omdat het park lang verwaarloosd werd. Het biedt een broodnodige koele plek voor de buurtbewoners, zegt schepen van Groene Ruimte Mayel de Brouwer van Ecolo. Ja, en dan nog eens een medaille voor zeilster Emma Plasgaard. Op het WK in Ierland pakt ze zilver in haar klasse. Goud is voor een Amerikaanse, brons voor een Deense. Het is voor Plasgaard al de vijfde medaille ooit op een WK. Eerder pakte ze ook al twee keer goud en twee keer brons. Zon en wolken wisselen elkaar af bij 22 graden. Morgen regenachtig, 21 graden. De dagen daarna opnieuw wat warmer. De temperaturen zitten dan rond 24 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
7: Vanuit Kinrooi is dit DJ Guy met Greatest Hits op Radio Monza.

En hier zijn we weer bij jullie terug, iets over de klok van 17 uur. Albert Hammond, de Free Electric Band. En even op de Vlaamse versie. Luister zelf maar. Vanuit Kunt Recept, DJG, Greatest Hits, Grootste Aller Tijden.

Ben ik goed, ben ik grey, ben ik hard. Hey, beter dan zomaar wat. Laat me even een dagje kunnen gooien met

Ja, dat is ook wel eens, dat was er weer even uit Achtse Kinhooi. Met de DJ, weet het is goed, ze is alle tijden. Zo dadelijk ga ik dan de micro en de knopjes vrijgeven aan DJ Tjeuken. Hij gaat dan DJ Sandra vervangen. En dan zal het tot de klok van 20 uur. En daarna zal het Jantje Bussel worden. Bij deze bedankt voor te bellen, bedankt voor te luisteren. Maak er nog een hele fijne zaterdag van. Geniet ervan als het kan. En nog heel veel luistergenot naar mijn twee collega's. Wat mij betreft, woensdag ben ik er weer met het programma Music Play, muziek voor ieder wappel. Dat allemaal hier vanuit dezelfde studio weer te Kinhooi. Mocht je een stapje in de wereld gaan zetten, hou het veilig. Hou het voorzichtig. Maak een hele fijne zaterdagavond van. Geniet ervan als het kan. En voor nu, bye bye. Zwaai zwaai. So long. Farewell. Auf Wiedersehen. Goodbye.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Een toestel koop je overal. Maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
2: Zoekt u een goede kantoormachine? Printer, papiervernietigers, lamineermachines, beamers, lettersystemen, etikettenprinters, rekenmachines, inbundmachines en alle toebehoren. Kortom, van printer tot niet-machine. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Vind onze vele promoties op www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
3: Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10.
4: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kruishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
5: Radio Monza, het nieuws.
6: Een Oekraïense soldaat die in ons land verzorgd werd voor brandwonden is overleden. Het is de eerste keer dat zoiets gebeurt. Defensieminister Franke laat weten dat zijn lichaam intussen gerepatrieerd is. Het slachtoffer is een dronepiloot. Al sinds het begin van de oorlog vangt ons land Oekraïense slachtoffers op die niet in hun eigen land verzorgd kunnen worden. De komende weken gaan de begrotingsgesprekken verder. Premier Bart De Wever gaat 1 keer per week samen zitten met zijn vicepremiers. Eerder vandaag zat De Wever ook al samen met die vicepremiers. Dat overleg zou constructief zijn. De jongen die gisteren werd opgepakt na een valse bommelding in Gent is geplaatst in een gesloten jeugdinstelling, laat het parket weten. De jongen van 15 werd gisteren opgepakt en verhoord. Aanleiding dreigberichten via Smart School. Een middelbare school werd uit voorzorg ontruimd en er werd ook een tweede minderjarige verhoord, maar voor hem werd geen nieuwe maatregel genomen. Rode Kruis Vlaanderen roept mensen op om de AED-toestellen in hun buurt te controleren. Die vind je op openbare plaatsen, bijvoorbeeld aan een sporthal. Je kan ze gebruiken als iemand een hartstilstand heeft. Het Rode Kruis wil nu een lijst maken van alle beschikbare AED-toestellen. De oproep moet ervoor zorgen dat mensen in noodsituaties sneller een AED-toestel kunnen vinden. Nog eens een medaille voor zeilster Emma Plasgaard. Op het WK in Ierland pakt ze zilver in haar klasse. Goud is voor een Amerikaanse, brons voor een Deense. Het is voor Plasgaard de vijfde medaille ooit op een WK. Eerder pakte ze ook al 2 keer goud en 2 keer brons. Afwisselend zon en wolken, 22 graden. Vanavond en vannacht enkele buien, minima 18 graden. Morgen regen, maxima 21 graden. Maandag overwegend droog tot 24 graden. Dinsdag halen we zelfs 26 graden en het wordt dan ook zonniger.
5: Dit was het Radio Monza Nieuws.
7: En een hele goede avond, luisteraars op programma Goud van Oud met Chukke. Dit is een vervangprogramma van zijn collega Sandra. Mij hoort hij tot 20 uur. Muziek uit de jaren 60, 70 en 80.

We gaan hier dus naar de romantische tour op met Gerry Heggen, het allermooiste.

0: We gaan eventjes naar 1980 bij John Travolta en Oliver Newton-John met de Great Megamix.
1: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic, wide degrees to lightning.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Wil je zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Of heb je zorg nodig bij ziekte of na een operatie? Het Wit-Gele Kruis staat voor je klaar. In Kinrooi en Mazeik bieden onze thuisverpleegkundigen professionele zorg op maat. Met een luisterend oor en een warme glimlach. Liever zorg op onze verpleegpost in Mazeik? Dat kan op afspraak. Surf naar witgelekruis.be of bel 089 56 22 54. Eén adres voor thuiszorg. Alweer een zorg minder.
2: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing. Canadastraat 38 in Neeroeteren-Maaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde dancing. The Dancing, de place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neeroeteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neeroeteren-Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
3: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geussens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geussens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeussens.be.
4: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
5: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilse, Stokkum. Of surf naar www.rm-computers.be.
6: Zondag Matinee Live, vanaf 14 uur, met presentatie van Hans Larsson. Op zondag 20 september, met optredens van Michael van Horik, Wesley van Doesburg en Arjo Witkamp. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur bij Radio Monza. Gelegen op Esserstad 1 bus 2 te keer in Rooi. Inkom is gratis.
0: Radioreclame bij Radio Monza, dat gaan dicht. Vele handelaren gingen nu al voor. Onze reclame is te beluisteren op 2 radiofrequenties en diverse internetkanalen. Neem contact met ons op voor de radioreclame via 0475 32 35 23. Vanuit het buitenland belt u 0032 475 32 35 23.
6: Van Hoven Hout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hoven Hout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hoven Hout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hoven Hout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hoven Hout, Leurbroek 1046 te Keunrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
1: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
7: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
8: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be. Of bel 089 86 48 78.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza. Het nieuws.
10: Een Oekraïense soldaat die in ons land verzorgd werd voor brandwonden is overleden. De eerste keer dat dit gebeurt, defensieminister Franke laat weten dat zijn lichaam intussen gerepatrieerd is. Het slachtoffer is een dronepiloot. Al sinds het begin van de oorlog vangt ons land Oekraïense slachtoffers op die niet in hun eigen land verzorgd kunnen worden. De komende weken gaan de begrotingsgesprekken verder. Premier Bart De Wever gaat één keer per week samen zitten met zijn vicepremiers. Eerder vandaag zat De Wever ook al samen met die vicepremiers. Dat overleg zou constructief zijn geweest. In de Democratische Republiek Congo zijn al meer dan 7000 ebola-besmettingen geregistreerd. Bijna 3400 mensen zijn overleden. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het Nationale Gezondheidsinstituut in Kinshasa. Maar experten vermoeden dat het aantal slachtoffers hoger ligt, omdat de uitbraak maandenlang niet werd opgemerkt. De huidige ebola-epidemie is de dodelijkste in de geschiedenis van het land. Wielrennen. De Spanjaard Mikel Landa heeft de koninginnenrit in de Ronde van Spanje gewonnen. Landa finishte solo na een loodzware bergetappe. De Noor Tobias Johannessen werd tweede. Onze landgenoot Ramses de Bruyne eindigde derde. De Spanjaard Enrique Mas blijft leider. Morgen staat de laatste rit in de Vuelta op het programma. Formule 1 wereldkampioen Lando Norris start morgen vanop de pole position in de grote prijs Spanje. Hij was vandaag de snelste in de kwalificaties. Norris haalde het voor WK-leider Kimi Antonelli en de Nederlander Max Verstappen. Op dit moment gaat de tournée nationaal van start. Dat betekent dat er in heel Vlaanderen gratis pintjes getapt worden. Het maakt deel uit van de Nationale Cafédag, een initiatief om onze cafécultuur levend te houden. Uitbaters van de horeca hebben het steeds moeilijker, en zeker cafés, want elke dag verdwijnt er in ons land minstens één café. Vanavond en vannacht kans op enkele buien, minima 18 graden. Morgen regen, maxima 21 graden. Maandag overwegend droog, 24 graden. Dinsdag halen we 26 graden en het wordt dan ook wat zonniger.
9: Dit was het Radio Monza Nieuws.

En een hele goede avond, luisteraars op het programma Goud van Ooit met Chucky. Ik blijf in jullie gezelschap tot 20 uur. Muziek uit de jaren 60, 70 en 80.

0: Welkom op de radio. Zet het volume maar fijn. Vandaag
1: mag het gezellig zijn.

Dat was dan niet Guido Welkanto, maar de Lab, Lazarus en Chris met de onverbiddelijke zoener. We gaan het einde van dit programma maken met Ronald Kuijzer met Santa Maria.

0: Ja, beste mensen, dat is een einde gekomen met het programma. Ik ga de knopjes doorgeven aan onze vriend en collega Jan van Bussel. Ik wens hem heel veel succes en mij horen die aanstaande dinsdag terug. Tussen 13 en 15 uur met Jukebox Time.
1: Dit is reclame op Radio Monza.
2: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
3: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
4: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn en Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18:00, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
3: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrakmachines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrakmachines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
5: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts 1 dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in 1 dag.
6: Plaats tekort? Dan moet je Open Haardebouw Kinrooi bellen. Gelegen naast de studio's van Radio Monza. Open Haardebouw Kinrooi verhuurt stallingen, opslagruimte voor goederen, meubelen, hobby- en karweimateriaal. De mooi gelegen opslagruimte ligt in de Esselstraat 1 te Kinrooi en is geheel vrijblijvend te bezichtigen. Voor meer informatie kan je ook bellen naar 089 70 26 89.
1: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza, het nieuws.
8: Een Oekraïense soldaat die in ons land verzorgd werd voor brandwonden is overleden. De eerste keer dat dit gebeurt. Defensieminister Franke laat weten dat zijn lichaam intussen gerepatrieerd is. Het slachtoffer is een dronepiloot. Al sinds begin van de oorlog vangt ons land Oekraïense slachtoffers op die niet in hun eigen land verzorgd kunnen worden. De komende weken gaan de begrotingsgesprekken verder. Premier Bart De Wever gaat 1 keer per week samen zitten met zijn vicepremiers. Eerder vandaag zat De Wever ook al samen met die vicepremiers. Dat overleg zou constructief zijn geweest. In de Democratische Republiek Congo zijn al meer dan 7000 ebola-besmettingen geregistreerd. Bijna 3400 mensen zijn overleden. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het Nationale Gezondheidsinstituut in Kinshasa. Maar experten vermoeden dat het aantal slachtoffers hoger ligt, omdat de uitbraak maandenlang niet werd opgemerkt. De huidige ebola-epidemie is de dodelijkste in de geschiedenis van het land. Wielrennen. De Spanjaard Mikel Landa heeft de koninginnenrit in de Ronde van Spanje gewonnen. Landa finishte solo na een loodzware bergetappe. De Noor Tobias Johannessen werd tweede. Onze landgenoot Ramses de Bruyne eindigde derde. De Spanjaard Enric Mas blijft leider. Morgen staat de laatste rit in de Vuelta op het programma. Formule 1 wereldkampioen Lando Norris start morgen van op de pole position in de grote prijs Spanje. Hij was vandaag de snelste in de kwalificaties. Norris haalde het voor WK-leider Kimi Antonelli en de Nederlander Max Verstappen. Op dit moment gaat de tournée nationaal van start. Dat betekent dat er in heel Vlaanderen gratis pintjes getapt worden. Het maakt deel uit van de Nationale Cafédag, een initiatief om onze cafécultuur levend te houden. Uitbaters van de horeca hebben het steeds moeilijker, en zeker cafés, want elke dag verdwijnt er in ons land minstens 1 café. Vanavond en vannacht kans op enkele buien, minima 18 graden. Morgen regen, maxima 21 graden. Maandag overwegend droog, 24 graden. Dinsdag halen we 26 graden en het wordt dan ook wat zonniger.
7: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Een goede avond, het is al 3 minuten na 20 uur. Het is natuurlijk wel weer tijd voor de zaterdagavondshow. Zoals elke zaterdag tussen 20 en 23 uur, luisteraars, voilà. Voor mij was het natuurlijk wel John, was het natuurlijk niemand minder dan Tjurken, luisteraars. Nu is er weer Jan van Bussel met allemaal goede krakers om nooit te vergeten. Luisteraars, voilà. Als u blijft luisteren via Radio Monza 105.6, 106.5, hoort u meer en meer. Luisteraars, voilà. Maar eerst en vooral een goede avond. Blijf natuurlijk wel genieten tot 23 uur met Jan van Bussel erbij. Luisteraars, voilà.

Hij heeft er iets te maken met deze Jan van Bussel dat bij je luistert. Natuurlijk wel de laagste man, een man vanuit de goede laag luister, maar toch een goede single met mezelf erbij. Je luistert als voilà. Maar de eerste single, wat eigenlijk toch bedoelt, met een lekker rocker tot de mat, Thin Lizzy luister als voilà.

Ja, weer zo'n goeie oude kraker vanuit de jaren 70 luisterd. Tin Lizzy, vier heren bij elkaar, maar Whiskey in the Jar, toch een goeie kraker van je Waalse luisteraars, voilà. Maar de volgende zingers zijn er twee bij elkaar luisteraars, eens voor niemand minder dan Noah met Orentacht, en de tweede is natuurlijk wel voor niemand minder dan Dunja en Farah luisteraars, met de kleine vogel te bijlen. Twee goeie zingers bij elkaar luisteraars, voilà.

zijn toch twee goede zingers bij elkaar. En toch voor één jonge gast en twee dames erbij, luisteraars. De gast is natuurlijk wel deze van niemand minder dan Noah vanuit de Molenbeersel. Voelt zich allemaal gek door de mannen, luistert oor en hart. En de laatste zinger was natuurlijk wel niemand minder van Dunja en Farah, luisteraars. De kleine vogel met niemand minder dan Senna erbij, luisteraars. Voilà!

zijn toch twee goede zingers bij elkaar. Dat zijn een plaat dat we gezongen langs de Nederlands-Limburg-luisteraars. De eerste was natuurlijk wel die van Frans Steunis. Vandaag kijk ik naar oog. Dan werd ze natuurlijk wel meer en meer. En de laatste was natuurlijk wel deze van Thierry Dirks-luisteraars. Leeske zit er nog altijd bij jou, Loosrijs, voilà. Maar de volgende zinger zegt toch speciaal voor deze heer vanuit de Mazeik. Die dame weet het nog altijd, luisteraars, voilà.

weer zo'n goeie kraken langs de Vlaamse kant, ook al 50 jaar geleden, met deze Wiltura erbij. Angelina is natuurlijk wel deze dame, maar deze heer weet het nog altijd, de luisteraars, voilà.

Yes, ook al 54 jaar geleden met Daniel Boende bij je luistert. Beautiful Sunday. Ja, een goede kraker. Maar deze zondag was het natuurlijk wel warm. Vorige zondag, maar morgen was het iets anders, luisteraars. Maar toch goede krakers blijven altijd bij je luisteraars.

goede kraken langs de Vlaamse kant, ook al jaren geleden. Jumifree is nog altijd zijn naam. Goed, er natuurlijk wel de bijen zeggen. Harten kunnen geen geheim meer zijn. Ja, wat moet ik meer zeggen? Maar het is wel, luisteraars, voilà. Maar de volgende zing aan voor de tijd zijn van 21 uur. Yeti Paletti, voilà.

toch weer een goeie zingen met deze dame langs de Nederlandse kant. Luisteraars, het heeft iets met Herman te maken. Ja, wie is Herman? Toch een heel goede vraag. Maar Jetty Paletti, die weten nog altijd. Luisteraars, voilà. Maar voor het tijd zijn van 21 uur weer langs de Nederlandse kant. Marco Schuitmaker, ze horen nog altijd graag bij deze engelbewaarder nog altijd bij je luisteren. Tot de tijd zijn van, je weet wel, luisteraars, voilà.

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

Ja, weer zo'n goede oude kraak en een schöne Duitse platen vanuit de jaren 60 geluisterd. Drafi Duitser was gewoon maar geluisterd. Marmerstein und Eisenbricht. Hey, toch speciaal die jarig zijn geweest luisteren. Kom aan onze collega, niemand minder dan Jean Smeets luisteraars. Voilà. Maar de volgende eentje van Lizzie Delbo luisteraars. Voilà.

0: toch weer zo'n goeie oude kraken vanuit de jaren 50, luisteraars. Fans Domino, Blueberry Hill klinkt nog altijd even mooie, luisteraars. En daarvoor was er natuurlijk eens niemand minder dan Lisa Delbo, luisteraars. Voilà!
1: Oké, zit je er klaar voor? Dag over!

Ja, het waren natuurlijk wel twee singles bij elkaar in Beyoncé tot en met de luisteraars. Maar de laatste natuurlijk niet meer minder dan deze. Weet je natuurlijk wel meer en meer. De Goldfinger luisteraars. Klompen, stompen. En daarvoor was natuurlijk wel deze volle gaas met Rossi erbij luisteren. Twee goede singles bij elkaar. Voilà.

twee goede zingers bij elkaar. De eerste was natuurlijk wel de Bart van de Bossen luistert. De Heuveltjes van Erika. En de laatste natuurlijk wel die is van Jan Smit en Gerard Joling. Echte vrienden zijn er altijd bij jou. Luisteraars, voilà.

Ja, ja, we waren natuurlijk 12 tweetagen te langzaam kraken, om nooit te vergeten, luisteraars. Maar de eerste was Schürzenjäger, Sierra Madre. En de laatste was natuurlijk wel weer niemand minder dan, weet ik meer en meer, Frans Duits, luisteraars. Met hart en ziel. Ja, klinkt nog altijd even mooi, luisteraars.

Ja, toch twee goede zingers bij elkaar luisteren. Engelstalig tournament. De laatste was natuurlijk wel de Robots met Tonight. En daarvoor was natuurlijk wel de Tremolo's Silence is Golden. Voilà.

ja, toch 4 minuten en 50 seconden erbij met de fietsenvreemd erbij. En Lawans met Maria klinkt nog altijd even schoen. Hoe is er mijn gedachte? U misschien ook, luisteraars. Voilà.

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

Ja, toch weer zo'n goede rocker. Niemand minder dan Stedenscore erbij. Na 22 uur is er randje van die erbij, luisteraars. Runaway toch aan de kraken van je Waalse luisteraars. Voilà. Maar het is eigenlijk toch al 5 minuten na 22 uur. Blijven natuurlijk wel genieten tot 23 uur. Nu komen natuurlijk wel 2 singles bij elkaar. Eentje van niemand minder dan Don Mercedes. En Jean Carp erbij, luisteraars. Voilà.

0: Manuela. Manuela.
1: Ja, toch twee goede zingers begin jaren 70 luisteren. De laatste natuurlijk wel Jean Kerp, gewoon met Manuela. En daarvoor was natuurlijk wel deze niemand minder dan Donderseebus luisteren. Gewoon met Rocky erbij. Voilà.

zo'n goede kraker langs de Nederlandse kant, ook al meer dan 30 jaar geleden zeker. Rob de Nijs is er altijd zijn naam, maar Homevast is het wel even iets anders, een luisteraarslaan. En daarvoor was natuurlijk wel de condenering When the Lady Smiles. Twee goede krakers langs de Nederlandse kant, luisteraars, voilà.

En toen een Vlaming tot en met Johnny, zijn naam is er altijd Bobby Prins, luisteraars. Ik kan je natuurlijk wel niet missen. En daarvoor was hij niemand minder dan de Eagles. Maar gewoon maar luisteraars, een hele goede kraker, luisteraars. Zowel dat weet u, naar meer en meer. Tequila Sunrise, twee goede singles bij elkaar, luisteraars. Voilà.

toch weer een terre langzame kraken van je waatsel al jaren geleden langs de Nederlandse kant. Luister als wel aan André Hazes nog altijd, hè? Maar zeg me niet meer, dan weet je meer en meer. Luister als wel aan.

drie Vlamingen bij elkaar geluisterd. Twee is er natuurlijk wel niet minder dan Cliff Rilly en Luc Vermeeuwen. Ons geheim zit er altijd bij. En daarvoor was het natuurlijk wel deze van Bart Herman. Met gewoon maar gele rozen erbij, luisteraars. Voilà.

natuurlijk wel weer een Nederlander, maar toch Duitsstalig tot en met. Andy van Renen is er altijd zijn naam. Spiel nog eenmaal voor mij. Abalero, toch een goede kraker van je maatse luisteraars. We zitten toch bijna op het einde van dit programma, luisteraars. Voilà!

0: ja, jammer genoeg gaan we natuurlijk op het einde van dit programma luisteren. Het was natuurlijk was het 20 en 23 uur met allemaal goede krakers van je wassen. Als u ervan genoten hebt luisteren, wat moet ik meer zeggen? Wanneer ben ik er weer? Donderdag tussen 11 en 13 uur. Voor de rest nog een leuke avond en een hele prettige nacht erbij, luisteraars. Voilà!
1: Net.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Weet je, als je in zo'n grote truck rijdt en dagen langs de weg zit, dan wordt het je allemaal wel eens te veel. Goed, je verdient een aardig loon, maar je bent soms weken van huis. Vooral als je op Iran of Turkije rijdt. Maar als je dan denkt aan al die mensen die bij nacht en ontij voor je klaarstaan. Zoals bijvoorbeeld het personeel van benzinepompen, chauffeurscafés en wegenwachtstations. Dan denk je, het valt toch allemaal wel mee. Zo reed ik een keer 's nachts om 12:00 ter hoogte van verkeersplein Oude Rijn. Zie ik een collega van me met pech langs de weg staan. Ik besloot te stoppen om hem eventueel te kunnen helpen. Een meter of 20 voorbij zijn wagen zette ik mijn kar op de vluchtstrook. Enfin, ik ben mijn wagen nog niet uit of er stopt zo'n gele wagen van de wegenwacht. Kan ik u van dienst zijn, heren? Vroeg hij vriendelijk. Waarop een collega zegt, nou graag, want ik denk dat er een scheur in mijn verdeelkap zit. En dan zul je juist zien dat ik die nou net niet bij me heb. Nadat hij even onder de motorkap had gekeken, kwam ook de monteur van de wegenwacht tot de conclusie dat de storing veroorzaakt werd door een scheur in de verdeelkap. Hij ging weg om het kapotte onderdeel, dat hij ook niet bij zich had, ergens te kunnen gaan halen. Het was intussen gaan regenen en we besloten om zo lang in de cabine van mijn wagen te schuilen. Na ongeveer een half uur zag ik een wagen stoppen bij de truck van mijn collega. Het bleek de monteur van de wegenwacht te zijn, die alweer teruggekomen was. Een ogenblikje, heren, zei hij. Dan zal ik die kap even verwisselen en dan kunt u weer verder. Fluitend begon hij te sleutelen en hij had in minder dan geen tijd het euvel verholpen. Normaal gesproken denk je niet verder bij een dergelijk voorval. Maar later, toen ik weer hoog en droog in de cabine van mijn truck op weg was, realiseerde ik me pas wat er allemaal zou kunnen gebeuren als er geen wegenwacht zou zijn. Waarschijnlijk zou mijn collega een halve nacht hebben staan wachten tot er iemand gekomen zou zijn die hem mee had willen nemen. Zijn vrouw zou waarschijnlijk uit ongerustheid de politie hebben gebeld of een slapeloze nacht hebben gehad. Dit verhaal is maar een van de vele voorbeelden. Maar na zo'n overpeinzing realiseer je je pas hoe belangrijk de wegenwacht voor ons is. Ook al sta je daar niet altijd bij stil. Maar nu de mogelijkheid zich voordoet jullie door middel van dit verhaal te bedanken, wil ik die kans met beide handen pakken. En daarom zeg ik uit naam van al mijn collega's, wegenwacht, weer en wind, bedankt.
1: Ik glaube, wir sollten uns trennen. So vieles ist jetzt anders als früher. Sag, wie denkst du darüber?
2: Ich kann dich nur lieben.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Ik zin een blieken al geraan. Ik zou geen gastarbeider zijn. En dan nog liefst in de Belgiek. Want hier bij ons is toch zo warm. Ik heb maar een vraag, ik zijn arm. Ik verdien een frangeske en een chic.

Boudewijn. Ik ken wel geen cent voor de trein. Dan doe ik het maar met autostop. Ik zin een blieken al geraan, na zin ik het gastarbeiders aan, in de Belgiek al weggewend. Ik werk hier in een stinkfabriek, waar dat ik justekes nog niet stiek, maar ik verdien een schone cent.

die raket. Nog hoe kost, hoe wanneer hem zit. Wel, dan travak ik hier verniet. Ik zijn een blieken al geraan. Na zijn ik het gastarbeider zijn. In de Belgiek al aan de zoom. Ik mag in genie een café of zal. Ik verstong geen botten van detail. Tenzij dan, zot,

Hier wordt vuil friet en seks gemokt. De maskers lopen eer half nokt. En ik verrek hier van de kaan. Ik zend een blieken al geraan. Ik zend dat gastarbeiders aan. In de Belgiek al meer als meug. Want als het komt, dan

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

het echt. Ik had precies hetzelfde wat jij nu zegt. Laatst wou ik je nog bellen hoe het met je ging. Laatst, ja.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.